0: Werk Sekwa, baie nou saam met die departement oor onderwijs en opleiding, kwaliteitsrade en ander belanghebbendes om consultatie en regulatoriese duidelijkheid te ondersteun in die wijzigingswet.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Ons is besig met nog een van ons SKETA beroepsopleidingsprogramme in hierdie episode van Kompas, wat ons natuurlik elke maandag aand doen, hier tussen 7:30 en 8:00, en in hierdie program is ons besig om te praat oor die Suid-Afrikaanse kwalifikasie owerheid, wat het is, wat het behels en hoekom jy bewus moet wees daarvan, maar ook meer spesifiek wat die nasionale kwalifikasie raamwerk is. En Jaapie Nel, my gas vir vanaand in ons episode, het nou al daarna verwys, maar ek wil graag jy moet verduidelik, precies wat is die nasionale kwalifikasie raamwerk nou eindelijk?
0: Die nasionale kwalifikasie raamwerk, NKF of NKR, is een nasionale goedgekeerde stelsel wat kwaliteitsversekerde kwalifikasies in Suid-Afrika klassificeer, registreer, publiseer en ook articulatie binnen kwalifikasies moontlik te maak. Dit bestaan uit 3 geïntegreerde kwalifikasie raamwerke op sub-raamwerke, soos vroeger genoem is die algemeen en verder onderwijs en opleiding, algemeen in Engels bekend as die DFET QSF, en ek wil nie daarmee uitbrei nie, Barry, want mense beklei altyd met my, hoër onderwijs, hoër die Higher Education Qualification Sub Framework, en dan beroepskwalifikaties of die OQSF. Die is akronieme vir die instanties wat of vir die subraamwerk in Engels. Maar die NKR kan ook, of die NKF kan ook vergelijk word dan met 'n 10-dieping gebou, met leervlakke wat wissel van vlak 1 tot vlak 10. Kwalifikaties word op elke vlak geregistreer, so dit bied dan 'n gestruktureerde pad vir leervordering, en verseker ook dat vaardighede en kennis wat opgedoen word, nasionaal erken word. In wese bevorder NKF dan lewenslange leer, as ook mobiliteit tussen instansies en tussen die kwalifikasies, en dan ook die vergelijkbaarheid van die plaaslike kwalifikasies met internasionale kwalifikasies.
2: Nou Jaapie, wie is verantwoordelik vir die toesig oor die NKR?
0: Sekwa is die bewaarder van die NKR, SEKWA hou toesig oor die ontwikkeling en implementering daarvan en koördineer die werk van die 3 kwaliteitsrade. Nou die doelwitte van die NKF sluit in om die skepping van 'n enkele geïntegreerde nasionale raamwerk, om al die opleiding en onderwijs by mekaar te bring in 1 raamwerk, die bevordering van toegang tot kwalifikasies, mobiliteit van leerders, en vordering in onderwijs, opleiding en loopbane. Dit verbeter ook die gehalte van onderwijs en opleiding en aanspreek ook van historiese ongelykhede in onderwijs en in diensneming. Verder ook wat SEKWA doen is adviseer die minister van hoër onderwijs en opleiding oor enige sake rakende die NKF.
2: Okay, en dan waarom is het belangrik vir gewone burgers om die NKR te verstaan?
0: Barry, goeie vraag. Die begrip van die NKF of NKR bemagtig individue om regtig ingelikte besluite oor hulle onderwijs, opleiding en loopbane te neem. Dit help leerders om doodloopstrate te vermy, dit is waar kwalifikasies oor niks verder lei nie, so dit ondersteun ook die loopbaanbevordering of veranderinge van die een kwalifikasie na ander kwalifikasie, en dit verseker ook dat kwalifikasies erken en waardeer word. Nou die NKF en NKR raak alle leerders, alle werkers, alle werkgevers, as ook alle instellingen.
2: En soos wat jy dan nou so noem, Jaapie, hoe functioneer nou op praktiese vlak die NKR in werklikheid?
0: Die NKR of die NKF functioneer as 'n gekoördineerde stelsel, weet wat leerders in staat stel om verticaal as ook horizontaal oor onderwijssektore te beweeg. So dit beteken dat hulle kan tussen die subsektore beweeg, of hulle kan verticaal binnen die subsektor beweeg. Vordering sonder obstruksie is moontlik, ongeag of die leerder by school begin het, of by TVET College, of deur beroepsopleiding begin het. As 'n voorbeeld, 'n leerder kan graad 9 voltooi, en dan TVET College betree, of voortgaan met die nasionale senior sertifikaat. By die nasionale senior sertifikaat en nasionale beroepsertifikaat of Engels NCV is op NKR vlak 4 geregistreer. Nou beide hierdie 2 kwalifikasies lyn na vordering na hoër onderwys

En dat was Ek verlang na die lente. En die componist is Mozart. Angela Kirschlager het het gesing. Hier is nou werk deur David Popper. Hy is een Tsjechiese componist, wat ook een cellist was. Hy het al baie werk vir die instrument nagelaat. En een van die grootste celliste van ons tyd, Maria Kliegel, speel nou een deel uit Popper's suite Im Wald, in die woud.

0: Ons het geluister na deel uit Popper, sy suite vir cello en orkes en Wald. Ek het vroeger genoem van die cellist Maria Kliegel. En ons eie virtuoos, Anne-Marie van Westhuizen, het onlangs meesterklasse by McKliegel gehad en kon nie uitgepraat raak oor die ondervinding nie. Nou vervolgens een aria uit Karl Zierer's operette Die Drie Wense.
1: My love is a treasure, I gaze on her with pleasure. Her eyes are like diamonds, her lips like a rose. Her skin is so clear, she's heaven to be near. Her

And it was Peter Morrison, but Thin, Thin is My Dear Gwendolyn, uit Zeerer, se die drie wense gesing het. Daar jy kan contact maak, my e-postadres is terrence@rsg.co.za of sms naar die atelier, dis 45889, 45889, en elke sms kost R1.50 en ek hoor graag van jou. Louis Gottschalk is nogal een interessante komponis wat sy achtergrond betref. Hy is wel een Amerikaanse komponis, maar het talle kere die Caribiese eilandgebied deurkruis. En dit het beslis sy werk beïnvloed. Hier is sy Le Bananier, dis nou die pisangboom, wat toch al volop groei in daardie geweste.

En dit was 'n deel uit een van Mozart se 5 vioolconcerti. Isabella van Keulen was die solis. Wat van Leslie Garrett se weergawe van So Deep Is the Night, gebaseer op Chopin se studie nummer 10, verwerk deur Mario Melfi. Nou, soms wonder mens oor sulke verwerkings. Laat dit gerus wat jy dink, terwyl my Garrett dan sing, net vinnig weer my e-posadres is terens TRRANCE by rsg.co.za of dan SMS naar die atelier 45889 en elke SMS kos R1.50. So hier is Leslie Garrett dan met So Deep Is the Night.

Dit was Santi se gymnopatie nummer 1 en Aldo Ciccolini het dit gespeel. Wat vir die volgende 2 dele uit Telemann se konsert vir 2 fluite. Die barokkomponiste het nogal dikwels sulke dubbele konserte gekomponeer.

0: Môre boeke, hoe sê ek was aan XKFM? Ja, joy te daar, Maltin Edberg, dan maar joy, toe ek hem ek gaan naar toe, radio XKFM, en ik was aan, ja, joy te daar, waar mink aan Maltin Edberg.
1: Mukunga mchuchi ke mukong hinga ke mtangu ni kula unwa ke nuya unga kapu atioke Cairo ke nuya unwa African unwa ke XKFM.

luister dan nou na die eerste deel uit Ludwig van Beethoven se klaviersonate nommer 8 in C mineur, beter bekend as die Pathetiek. Jy het gevra dat Vladimir Ashkenazy dit moet speel en jy wil ook hê dat Terry Milner van Izotsha moet saamluister.

Vladimir Ashkenazy met die eerste deel uit Beethoven's Pathetiek Sonate. Margaret Grafton, goeiemiddag, lekker om weer van jou te hoor. Jy vra vir Edith Piaf se Les Trois Cloches, oftewel die drie klokke.

Franse sangeres van destijds Edith Piaf met Die Drie Klokke. En so kom ons dan by julle versoek, Frik en Chanel van Milnerton. Julle nooi vir Tana van Rooyen, alipad vanuit Connecticut, om saam met ons te luister. Marley is in Engeland. Abel en Megan is bietjie nader. Hulle is in Hazyview en Liani is in Paternoster. Hulle moet allemaal saam luister na die tweede deel uit Wolfgang Amadeus Mozartse klarinetconcert in A majeur, wat so beroemd gemaakt is in die rolprent Out of Africa. Die solis is John Cushing.

seker die bekendste deel uit Saint-Saëns se karnaval van die diere, namelijk die swaan, hier uitgevoer deur Jojo Ma. Goeiemiddag aan jou, Betty Dupree van Sherwood. Saam met jou gaan ons luister na Hear My Song, Violetta. En het word gesing deur Joseph Locke.

Joseph Locke and Hear My Song, Violetta. Therese in Germiston. Ek gaan nou eerlijk met jou wees, ek heb nooit hiervan gehoor nie, maar dis wat so lekker is van die eie keuse. Ek leer ook elke week iets niets. Ons gaan luister na hierdie werk deur die Amerikaanse komponis en pianist Stanton Lanier, Awaken the Dawn. Jy wil hê dat Pierre en Tia dit saam met jou moet geniet.

Awaken the Dawn deur Stanton Lanier. Tyd om te groet en ons gaan dit doen met julle versoek. Pieter en Emsa Seifert van Kreeusdorp, julle deel dit met Ina Vermaak. Dis Maria se gebed wat kom uit Gaetano Donizetti se opera Maria Stuarda en hier word gesing deur Joan Sutherland.